0: Goeiedag, wat praat ek nou?
1: Ek praat met Christopher.
0: Christopher, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige dag? Ek sien die son is bietjie uit, maar het lyk of het koud is, maar is warm, ne?
1: Dit is reg, ja. Ja, dit is Samsung.
0: Christopher, ek wil vannacht by jou hoor, ne? Nou, as die mens so dink so aan een gemengde familie, ne? Wanneer iemand met kinders of een nieuwe verhouding begin of bring dit, bring hem so nieuwe mense, nieuwe gewoontes, nieuwe verwachtinge by mekaar. En vannacht praat ons oor saamgestelde gesinne en so aan. Mm-hmm. Nou, wat denk jy is die mooiste en die moeilikste deel van een gesin waar daar kinders uit vorige verhoudings is?
1: According to me, dat ding is dat nou wat respect is aan al die kanten. Mm-hmm. En ek stel het dan van my kant af, wat my ek op voorgestel het, yeah. Ek ga nie jou kinders sê wat hulle moet doen nie, because by hulle en family van begin af, yeah. Ek is hulle vader, hulle ken hulle vader, hulle vader afgestel, mm-hmm. So dat ek het gaan vaar, julle doen en zo'n sê vir julle maal, ek en normaal ons ding aan, so dat is mijn gevoelens geweest.
0: So jy sê dan nou daar, so dink jy is nou, is maar een beter situasie om seker te maak dat die kinders wat jy daar gekry het in daar die verhouding, maar nie vir jou sien as die gesag daar nie, maar, ja. Maar net as iemand wat...
1: Maar jy oor, die maar moeder, ja. Sy partner is klaar.
0: Is dit?
1: Ja, maar verder aan... financially, en moral support, en yeah. Everything. En het moral dag sê en alles, en een geselskap in Jesus, als een geselskap in, maar dat wordt niks vereiste van mij verwacht nie.
0: Okay, en het het vir jou so goed uitgewerkt?
1: Dat is met mij baie goed uitgewerkt, because by die, onze communication,
0: yeah.
1: Dat means dat was gelachen en alles, als mij allemaal geweet dat ik elke keer een hard woord op zoek yeah. So,
0: Nou, denk jy mense oordeel sulke gesinne te makkelijk?
1: Ja, die mense, kijk, die mense aanvaard het maar soos jy intrek by iemand sy huis,
0: ja.
1: En jy krijg die dame van die huis, met ja. Die haar kinders daar,
0: ja.
1: Dan jy moest net sê nie, so automatically jy, kom maar met jou eie pakkie kleren daar gestap, of met jou kiesie kleren, dan
0: ja.
1: Jy moet aanvaard wat het daar is,
0: ja.
1: Al dood, bring jy een stukje brood, so jy brood op die tafel ook,
0: ja.
1: Maar, dit is nie eindelijk die kern, koos maar as hulle sy is.
0: En moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hee, of is respect en rechtvaardige behandeling genoeg?
1: Nee, kijk, vir my kom respect is daar, ja. Maar vir my ding, die behandeling kan nie selwe is, because by ons kind op ene grond is, hy kan met sy maas haar skel dat iemand kan benader, ja. Ek ga dit nog sê, sinds, dat is groot genoeg, because dat is laatst nie by babiekies nie, opgegroeide mensen.
0: Yes.
1: Ja, als teenager, so wat met ik dat tek op het. Mm-hmm. Maar als er kleinere kinderen geweest van 7 nog, dan kan je hem aanvaren. Want hij was er nog wel honderd geweest, maar ik had iemand gekleed met een kind.
0: Yeah.
1: Nog twee wereld geweest. Yeah. Waarom ik aanvaren?
0: Yes.
1: Ik was bij het niet zijn paar gekeerd, vorige paar gekeerd.
0: Yes.
1: En tot ik me groot geraakt, tot in de school toe gaan het.
0: Yeah.
1: Toen kom zijn oma van mij zie je pa niet.
0: Mm.
1: En door hem te breken zei van zijn, toen wil hij weten wie zijn pa.
0: Mm.
1: En dat het gaat niet heel goed als schief. Dan zijn twee situaties. Je kreeg een autodom, kreeg die dames van je. En dan kreeg je me toch klaar. Kinder het al klaar groot is. So.
0: Dat is nou, het dit jou dank emotioneel effecteerd, dus dit, dit gebeurt?
1: Definitief, het me gegeven. Ik was bij eigen geval dat ik mee. Ik heb mijn vrouw met elkaar uitgaan.
0: Yeah.
1: Tot ik het ben, ik die echt een nieuwe leven. Ik was met mijn kinderen het gebleven bij de oma's.
0: Yeah.
1: En we zijn aan gaan we daar leven.
0: Yeah.
1: Zijn andere kinderen gaan had. Tot ik die vrouw gewoon moet met haar eend kind.
0: Yeah.
1: Was ik mezelf fijn.
0: Yeah.
1: Mijn kinderen zijn met mij niet, want mijn zij is met haar leven aangegaan.
0: Yes.
1: Ze heeft andere kinderen gaan maken met de andere man. En ik heb andere kinderen gaan maken, maar die dames een kind mag zo gemaakt.
0: Yeah.
1: En wij eer kinderen dat ik afgeskipt niet, of dat afgeskipt niet, omdat het bij de oma's is.
0: So wat ze raad het jij voor iemand, voor een man of een vrouw, wat in zo'n verhouding ingaan, waar zij dan nou een geleentheid heeft, waar dit makkelijk gezien kan worden, dat die persoon nou die pa of die ma gaan wees. Wat is die type raad met jou ervaring? Wat sal jy vir hulle sê om vooraf te weet van die begin af?
1: Van die begin af, jy kan nie die kind op een jaar sê, op minder as 2 jaar sê met sy pa, hy ken nog niks nie.
0: Hmm.
1: Nou, ons het gesleed, hy sê, ons sal hem sê, is hy al mondig of op hoerskoel is.
0: Yes.
1: Dan sal hy ons nog besef, maar ek gee om van my kind af, ek tref is op voor vader, ek doen alles vir hom.
0: Yes.
1: So wat hy met die kind, dat is sy gesien, dat het is, die kind moet groot raak, want gaan halen bij die school, nie die school, ik vat hem crash toe, we gaan yeah. halen, vat hem school toe,
0: yeah.
1: tot hij, wat is om, want toen kom, haar ma, en dan sê die ma voor hom, hallo, daar is jou pa nie, nie die ma, nie die oma,
0: ja.
1: En dat het hy kind gemaakt, had hy vandaag, verwant is, because hy begin ook vra, hoekom kom haal, wie is my pa?
0: Ja.
1: So kan die man vir my explain, en die oma kan nie vir my explain, because ja. Die dood sy pa gesien, die gaan in sy hele leeftijd. En so het is opgebrek ook maar, because by sê ek nou wel, om haar die goed te begin, en daar maar het opgebrek, los ik al mijn kind, en haar oma haar in die huis, en die pad ek met leren waaien.
0: So wat ek nou eindelijk hoor is het, daar was niks rarig fout met die verhouding, het was ja. Nou met meer met die ouwers gedeelte, om een ouwer te wees, so jy ja. Sê dit is, is so belangrijk om seker te maak, jy maak seker daar is verskillende grense,
1: ja.
0: Soos hierdie is die verhouding, en hierdie is waar ons nou kinders groot maak.
1: Ja, nou so duidelijk gesien, maar ek wou eerste verhouding was, die kind was nog on, hy het niks vir gehad, hy was maar 2 jaar op, so hy het nie geweest van niks, ouder geweest, hy het net, ek is hy van vader figure.
0: Nou, as een kind sê, hulle is ongelukkig of ongemakkelijk met een nieuwe gesinsopzet, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Nee man, die vraag ek, ek sê die optreder daar, daar moet gesê, want ek is so, hy dra by, die is jou, ek kan nie om sê, is jou paar, want hy daak, maar al wat hy weet, wat ek weet, is die vader figure.
0: Ja, ja, ja.
1: Sy vader vlieg en hy is my man, klaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nou kom die derde persoon, dan kom die like, anties en oompies en familielede. En
0: misschien die, die biologische.
1: Ja.
0: Ja. Nou,
1: maar die biologische pa was nog nooit in woorden geweest.
0: Mm-hmm.
1: So hy het vir my gaan vader as sy vader vlieg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dit het gedoen vir my alles. Alles
0: nou, nou, as die scenario verskillend was en dit was dan ook een biologische pa wat in die omt is, wat ook nooit daar is, maar jy weet, soos, soos die wind.
1: Nee, nee, maar kyk, so, hy heeft totaal niks, because by, as was dat frustreren.
0: Yes, yes, yes.
1: Want het gebleven, ja, so, eindelijk als het 6 maanden hebben had, ook, yeah. Komt hij zo ook toe,
0: yeah.
1: Werk van Johannesburg,
0: yeah.
1: En dit, hy nog 2 jaar, dat is, wat, kom, gaal ik hem, duimen, kom, breien, samen met ons een nieuwe vrouw.
0: Yeah.
1: En dan is hij groot geraken, dus hij raakt op de schoolse kant toe. Trek ons kaap, toe kom ons eens in die kapen.
0: Oké.
1: Okay. Zo te blijven ze in die kapen.
0: Lekker.
1: En later, later begin school gaan die kaap, zo hij nog nooit zijn pa gezien.
0: Mm-mm.
1: Zo hij is niet plan, en til zijn oma wegkomt van Durban af.
0: Ja.
1: Zoveel kaap.
0: En die kom, moeilijkheid komt maken.
1: En die pap, die
0: kaap. Pap komt dik komen.
1: Nee, nee, nee, die schapen die elkaar komen.
0: Die schap.
1: En dat is toch gemaakt dat hij gevoel het bezien om, heel erg beliefd was voor mij, zo van wie is mijn pa?
0: Ja.
1: We zijn hier zo, en dit is oma.
0: Nou, kan u vir my help? Voltooi asseblief vir die sin. Een gesin werk wanneer?
1: Werk, ben, saam.
0: Ja, een gesin werk wanneer wat gebeur?
1: As daar goeie verstandhouding is.
0: Hmm.
1: Dat betekent, as daar gesin werk saam, as daar iets, ek probeer nie, die keer in die huis of by, want...
0: Nee, net een gesin, net een algemene nee, gesin, om gemengde maak die saakie.
1: Ja, dan moet verstandhouding is, is al.
0: Ach, baie, baie dankie Chris, waardeer het hoor.

0: Ambunga wisisi ye kwa sa radio XK FM tamalaya i wisisi hun inqanelonwa salga program hun saak ngu iki a uwa demokrasi ur afstand wa mqanku ika waqalaga te yegit inja mungi kanku ika nkiwa SABC ivilungisa kausinge konke XK FM te on legonwa presenta hewa obet ndani hun saak ngu ika ntakamke as ak ngu ika ngwakamke hewa Friday kike wula awa ses ira ngama kwa 5 manita ki konke XK FM te ekinutwa kamke kawisisi ngu kamakamke KWCC kiwa SABC evilungisa kausin. SABC evilungisa mkanga akun, mkanga akwa. Mak am ita JWCC yitlagin liklonwa juki kunki. Salga program da yegit inja mungi program ka unkiwa SABC evilungisa kausin ki kunki XK FM. Tam episode ang wakalawa alungisa mungi tikikang awa. Demokrasi ur afstand di on liklonwa juki kunki radio XK FM. Musa tikikang program wakalawa kwa hiwa tuangkwa.
1: Mbambara ho XK FM teta ya keke tinkwena tam seise tamteko aha kamanite kwa ngekara kwa nga salga programme te anakwa science and technology te kaya kutuwa kwa nga tamska nga ha tamka ya hitio te programme te kaya gango tau kwa inja kuntwa te tantausa nguye te nuti kia inkawate nga tamme do tuwa te ya Ai kohata. Welkom by Radio XK FM. My naam is Obet Ndani, jou aanbieder vir vandag se program en ek hoop ons gaan 'n opwindende en insiggende gesprek saam hê. Bly gerus ingeskakel en berei jouself voor om opgelei, ingelig en vermak te word. Vandag praat ons oor demokrasie, oor afstand. In die ateljee word ek vergesel deur mevrou Monica Kivedo, provinsiële uitvoerende lid van SALGA in Noord-Kap. Goeiedag mevrou en welkom by Radio XK FM.
2: Goeiedag meneer Obet, baie dankie dat u hulle vir my kans gegee het om dan ook vandag ook ons luisteraars te vertel oor demokrasie en waaroor het gaan.
1: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het terwyl ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Hoe kan landelike gemeenskappe deelneem aan munisipale besluitneming?
2: Hoe kan landelike gemeenskappe deelneem aan munisipale besluitneming, nee?
1: Ja.
2: Right. Oké, die landelijke gemeenschappen, hun behoeftes is baie sagbaar. So, hulle kan door middel van formele structuur, kan hulle soos in coöperaties en burgerlijke organisaties help om een verenigde stem te skep. En so ook kan hulle ook door digitale en sociale platforms soos in WhatsApp, en Facebook, dan hulle dit ook sigbaar maak. En dan sodoende ook deur traditionele leierskappe. En samenwerking met die hoofmanne en die hoofvroue, dit kan hulle help om kwesties deur amptelike kanale kommunikeer. En dan ook deur medeskepping. So gemeenskappe werk dan saam met die regering en privaat sektore om dan oplossings te ontwikkel eerder as om hulp net te ontvang.
1: In watter rol speel wijkskomitees in die versterking van demokrasie?
2: Die wijkskomitees. Die wijkskomitees is verantwoordelik. So die wijkskomitees kan ook hulle kan insit met hulle se wijksraadslid in die vergaderings en so ook kan hulle vra indien daar waterprobleme is, kan hulle dan ook vra vir die begroting om sodoende dat die kwestie van water dan aangespreek te word.
1: Ja. Hoe kan inwoners munisipale begrotings en prioriteite beïnvloed? Hoe kan inwoners munisipale begrotings en prioriteite beïnvloed?
2: so inwoners kan dan ook deur middel van die bywoning van die vergaderings, wijkvergaderings, kan hulle ook dan hulle stem te laat hoor, om dan ook te vra vir ontwikkeling wat hulle wil in hulle dorpen hê. So bijvoorbeeld, hulle kan dan ook vir die municipaliteit te vra, om dan ook deur middel van SAGA, deur middel van SAGA, ook en deur middel van kom ek sê, die nationale tesorie, so kan daar ook deur nationale tesorie, kan daar deur die municipaliteit een aansoek gedoen word, om dan waterpype wat ver van die gemeenskappe is, aansoek te doen vir fondse om die waterpype na die damme in die dorp te kan lei, en ook deur middel van die reservoirs.
1: Ja? Wat gebeur wanneer gemeenskappe voel hulle word nie gehoor nie?
2: Wanneer gemeenskappe voel hulle word nie gehoor nie. Oké? Okay? Ja, in baie gevalle is daar waar gemeenskappe voel hulle word nie gehoor nie, dan protes hulle, So dan ook lak hulle hulle te stem binnen en dan kan hulle dan ook die municipaliteit verantwoordelijk hou. Hulle roep die municipaliteit met hulle se ambtenare en dan sê hulle wat hulle se kwesties is binnen in die gemeenskap. So om sodoende dan moet daar besluite binnen in die municipaliteit geneem word, om dan al die kwesties wat die gemeenskap, al die kwesties wat die gemeenskap binnen een vergadering gereis het, toe moet die municipaliteit verantwoording doen, om dan ook daar die kwesties en daar die challenges wat hulle het, moet hulle aanspreek. So, bijvoorbeeld, wanneer een municipaliteit bijvoorbeeld een groot doorgaat beloof het, nee, en dat nie gebouw nie, dan moet hulle dan ook dan vraag vir die begroting en ook vergadering. Vreedsaam protes, en vanaf die protes moet hulle dan gaan naar deelname toe. So in plaats van het bande brand, moet hulle dan by waterforums aansluit, hulle moet werk met traditionele leiers, en dan moet hulle dan ook gebruik maak van WhatsApp-groepen, gemeenskapradio's, dat is nou eigenlijk technologie, om dan die, as het gebreekte pompe is wat hulle aangespreek het, om daar die gebreekte pompe aan te meld. Ja.
1: Hoe kan traditionele leierstrukture saam met municipaliteite werk? Hoe kan traditionele leierskapstrukture saam met munisipaliteite werk? Ja.
2: Traditionele leierskap is dan daar is mos by traditionele leierskappe het hulle mos voormanne en voorvrouwe, so hulle verbind traditionele leiers dan hulle met die municipaliteit kom hulle in samenwerking, soos waar daar in afgelede gebiede waar daar miskien een damme gebouw word, moet daar deur die traditionele leiers gepraat word. So indien traditionele leiers dan nie toestemming gee om daar die dam miskien of om daar sodat daar kan gebouw word nie, word daar dan ook gehaald dan van SARA ingeroep sodat SARS dan daai proses fasiliteer. Ja.
1: Watter rol speel tradisionele leiers in plaaslike ontwikkeling?
2: Die rol?
1: Ja, watter rol speel tradisionele leiers in plaaslike ontwikkeling?
2: Die rol van tradisionele leiers in plaaslike ontwikkeling.
1: Ja.
2: Alright. Die plaaslike leiers het 'n baie belangrike rol. So dan ook as die plaaslike leiers, nee, die tradisionele leiers roep dan hulle se gemeenskappe bymekaar. En so doen dan hulle roep hulle se gemeenskappe by mekaar, so hulle functioneer as die soort van die amper soos die presiding officers in hulle woongebiede. So hulle speel dan ook legislative en digitale funksie binne in hulle se gemeenskappe. Ja.
1: Hoe balanseer munisipaliteite die beloftes van stedelike en landelike gemeenskappe?
2: Dit net. Efra.
1: Hoe balanseer munisipaliteite die behoeftes van stedelike en landelike gemeenskappe? Stedelike en landelike gemeenskappe.
2: Right, die rol van munisipaliteite binne stedelike en landelike gemeenskappe. Okay, hulle die landelike gemeenskappe is hoe hulle die behoeftes sigbaar maak. As deur formele strukture, deur digitale platforms en dan ook deur medeskeppings. Ja, gemeenskappe werk so en so doen saam met die gemeenskappe en municipaliteit werk so doen saam om oplossings deur middel van ontwikkeling binne te jaar. Ja.
1: Wat is die grootste hindernisse vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?
2: Kan jy volgens my daai vraag van jou vra?
1: Wat is die grootste hindernisse vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?

Narciso Yepes met zijn 10-snaar gitaar en die Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega. Ik had altijd gedacht, het is Francisco Tárrega, maar die uitspraak ook hier zei, nee, dat is Francisco Tárrega. Nou, daar heet je dat. Ik heb dan nog een bekentenis om te maken. Als ik nou een beetje hees klink vandaag, dan is daar een goede reden voor. Ik heb gisteren een beetje narcose gekregen. En hulle druk ons allerhande goed in jou keel in, en dan kan een mens niet praten na een ruk nie. Ek wens ek kon sê dit is om die invloed wat zwaartekracht op die wangen en die afneigende nekvelle het, teen te werk en het alles met een wasgoedpennetje achter die kop vast te trek. Maar eenvoudig nie, het was baie meer onskadelik. Maar laat ons nou nie verlei door ou mens praatjes nie. Kom ons gaan naar die jeugd. 1979 is die geboorte van een Portugese meisie met die naam van Ana Moura. En alsjeblieft geen Afrikaanse woordspelings nie. Sy is wereldbekend als een fado-sanger. Iemand het mij nou die dag aan haar voorgesteld. En ik het nooit van haar geweet nie, maar het is eindelijk een klein noot wat ik ontdek het. Die fado is liedjes wat kom uit een gemoedstoestand wat die Portugese noem saudade. Dit is een soort aaneenskakeling van emoties soos verlore liefde, verlange, vaderlandsliefde en sommer verlange na iets wat jy nie eintlik regtig weet nie. Die fado kom uit die 13e eeuw, uit die blomtijdperk van die Portugese oorheersing van die see, met al die seevaarders wat die wêreld vol gevaar het. Mense soos Vasco da Gama, Columbus, Bartolomeo Dias, wat nogal bij ons baie belangrijk was. Nou, die bekendste fado-sangeres was zeker Amália Rodrigues. Maar hier is nou een jonger sangeres, Ana Moura. En sy sing nie net fado nie, sy sing ook Engels. Sy het in 2007 saam met die Rolling Stones opgetree en saam met Mick Jagger gesing. En dan het die artist formerly known as Prince ook Lissabon toe gegaan om met haar saam te sing. Hier is Ana Moura met Aminha Estrela van Sobral. En aan mij kombuis Portugees betekent het aan mij sterretje.

0: Die pas afgestorven Teresa Zailis Gara als Desdemona en Franco Corelli als haar Otello. Het was die liefdesduo Già nella notte densa. Het is altijd voor mij een baie goeie merker van hoe goed daar die tenor is om die laatste venere splende ten daar die hoge tessituur te sing en niet te kraak nie. Maar Corelli was foutloos. Een van die eerste Amerikaans geboren dirigenten wat werkelijk wereldroem verwerf het, is Leonard Bernstein. Hij is geboren op die 25ste augustus 1918, dus zo'n week of wat geleden, en toen zou hij 103 jaar oud geweest het. Hij is geboren in Lawrence, Massachusetts, en hij is oorlede op die 14de oktober 1990 in die Dakota in New York, dus die beroemde woonstelcomplex waar John Lennon ook doodgeskiet is. In 1978 is hij getrouwd met Felicia Montealegre, een vooraanstaande Chileense verhoog- en televisieactrice, en hulle het ontmoet bij een partijtje wat door die groot Chileense pianist Claudio Arrau gehou is. Hulle is rukkie daarna uit mekaar uit, omdat Leonard ook ander belangstellings gehad het. Hy het eerst een nauwe verbintenis gehad met die dirigent Dimitri Moutropoulos en ook die componist Aaron Copland. Hij en Felicia had later weer bij elkaar uitgekomen en was tot haar einde in 1978 getrouwd. Nou, Bernstein was een componist, een pianist, een schrijver, een muziekpedagoog en een tv-ster en dan ook daarbij een groot humanist. In der waarheid een soort renaissance-figuur. Hier is een uittreksel uit een programma wat oor hom gemaakt is, waarin mens homself kan hoor praat aan die einde van zijn leven. En het is ontstellend om te hoor hoeveel van zijn capaciteit hij verloor het. Nou ja, hij het aangehou rook tot zijn dood.
1: But it was very difficult for him to do and to participate. He was very ill man. He was very sick.
2: My decision has been to spend most of the remaining energy and time the Lord grants me in education.
3: Let's play the adagio. Let's skip the scherzo.
4: What you do get is a sort of sense of resignation almost, and a very strong sense too of wanting to pass on what he knows to the next generation.
3: Ready? Can you feel Schumann's heart when he was writing that? Can you imagine what he was feeling? God. What is the number where it's A minor? What do I mean?
5: What is this all of a sudden? I can't even walk up the stairs. I can't remember. I can't, but I think that's just for shit. Now, who needs it?
3: Now, I've completely forgotten why I stopped. That is the problem of getting old. I mean, 5 years ago, I would know exactly what I meant. It's old fucking age. I hate it. I hate it.
6: He watched the physical decline, and that was sad. And it was inevitable, because right to the end, he smoked like a chimney. I got a message. Lenny wants to see you. The door opened, so there were about 10 people in there. And he said, everybody leave the room now. I have something very serious to speak to Lenny about. And I'm going, oh, no. And I said, what's the problem? And he said, there's no problem. I believe you smoke. These people won't let me smoke. And I'm dying for a cigarette. So I gave him a cigarette and he lit up and he went, oh, bliss.
3: Oh, she follow us.
0: Hartverskeurend. Hier is nou die laatste deel van die 8e symfonie van Mahler, die symfonie van 1000. Alles wat verganklik is, is net een gelijkenis. Bernstein is voor die Weense Philharmoniese Orkest saam met verskeie koore en verskeie soliste. Het is nie makkelijke muziek nie, maar ek dink het is van die grootste skeppings van die menselijke brein. En soos het hier uitgevoer is, ja, Leonard Bernstein voor die Wiener Symfoniker en verskeie koore en verskeie soliste. Daar is seker mense vir wie die musiek 'n bietjie vreemd gaan wees. Maar as ek nou u mag vra, luister net intens. Dit is werklik die moeite werd.

Wat sê mens daarna? Ek hoop daar is nog iemand oor wat luister. Het was die slot van die 8e symfonie, die symfonie van 1000 van Gustav Mahler, met Leonard Bernstein voor die Weense Philharmoniese Orkest, die Weense Zingverein, ook die Wiener Zengerknaben, die Weense Seunskoor, die Concertvereniging van die Weense Staatsopera Koor, en ook soliste soos Margaret Price, Judith Blegen, Trudelise Schmidt, Agnes Balza, Kenneth Riegel, Herman Pry en José van Dam. En nou, wat speel een mens daarna? Al waarin ek kan denken is een stukje Fritz Wunderlich. En hier is hij met romanse oor die leverik sing in die woud. En het kom met die vrolijke vrouwen van Windsor van Nicolai.